0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Door de 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlegon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen, omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in, omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron en hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag leiden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

disco. It ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Meer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper Aanstoot.

Wat een heerlijk begin van de show. Katrina and the Waves, Love, Shine a Light. Hartelijk welkom bij Twente Wordt Wakker. Het is zaterdagochtend, net na de klok van 8. En jawel, je moet je bed uit, want de dag is begonnen. Alex Warren opende de show Fever Dream. En je hoorde net Katrina and the Waves Oud Song Festival liedje. Love, Shine a Light. En dat zouden veel meer mensen moeten doen. Even die liefde om je heen laten beleven. Dat je liefde in de wereld hebben we nodig. Zeg, gisteren heeft mevrouw Femke Broeders-Pol brons gehaald op de eerste officiële 800 meter die ze liep in een officieel toernooi. Ik geloof in de totaal de vijfde of de zesde afstand die ze liep. Dus een fantastische prestatie. En mevrouw die de discus wierp, ik ben even haar naam vergeten, het eerste officiële goud ooit voor Nederland. Dat is een prestatie waar je u tegen zegt. Wij gaan u zeggen tegen jou, want we hebben heerlijke muziek. Van een tijdje terug al, maar dat mag de pret niet drukken. Dit is Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En ik zie ook Martin Garrix in de lijn staan. En die doet het samen met Clinton Kane, Drown. Hoor je nu in de ochtendshow, Twente wordt wakker.

0: heerlijke plaat, zeg. Drown van Martin Garrix en Post Malone. En ik weet ook uit betrouwbare bron dat het album van Martin Garrix einde dit jaar toch gaat uitkomen. Dus hou de socials in de gaten. Het is tijd voor de eerste Het Beste van Twente Wordt Wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Een initiatief om armoede tegen te gaan. Dat heet onder andere Rise Up Rijssen Holten. Tenminste, dat heet dan zo in Rijssen en Holten. Bert Tijhoff, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, maatschappelijk probleem natuurlijk. En het is ook dichterbij dan we allemaal weten. We willen het misschien niet weten. We zien het misschien allemaal niet. Maar hoe is het bijvoorbeeld in Rijssen Holten?
3: Nou, we hebben een paar jaar geleden al een keer een onderzoekje naar gedaan. Toen bleek dat er zo'n 1000 mensen in Rijssen Holten net op of net onder de armoedegrens leven. En dat zijn er gewoon 1000 te veel. En als je dat in Rijssen zegt, waar we met z'n allen vinden dat we een welvarende gemeenschap zijn, dan denkt iedereen van, hè, waar zijn die mensen dan? En wie zijn het dan? En hoe kunnen we die mensen helpen en verder krijgen?
2: Ja.
3: Nou, dat heeft geleid tot Rise Up.
2: Oké, Rise Up, maar het is geen landelijke organisatie, of deels wel, want ik zie hier onder andere Barneveld. Zijn er nog meer gemeenten bij aangesloten?
3: Ja, klopt. Kijk, het is een initiatief zoals er nog niet heel veel zijn, waarbij eigenlijk ondernemers zeggen van we zetten de schouders eronder. Wij helpen mee om armoede de wereld uit te krijgen. En dat doen we op een manier die past bij ondernemers. Waarbij we naast mensen gaan staan, mensen gaan helpen en echt dingen doen die anders niet kunnen. Dat leidt ertoe dat je in een gemeenschap als Rijssen Holten dat het eigenlijk vrij snel van start kon gaan. En er zijn best gemeentes in Nederland die wel een beetje op Rijssen Holten lijken. En Barneveld is er daar één van. Mm-hmm. En die hebben dat eigenlijk gewoon gekopieerd. Rise Up staat er open voor om dat in alle gemeenten in Nederland wel uit te rollen.
2: Nou ja, dat bedoel ik dus. Dat was ook een beetje mijn insteek van het verhaal. Want er is in Twente natuurlijk her en der meer armoede. Dit zou een breed verhaal kunnen worden.
3: Dat zou kunnen. Maar het moet wel gebaseerd zijn op mensen die hier zich met hart en ziel voor willen inzetten. En echt willen aanpakken. Het vraagt ook wat van de mensen die meedoen. Mm-hmm. Rise Up werkt met buddies. Het zijn mensen die gewoon naast mensen in armoede gaan staan. Niet als hulpverlener, maar als mensen die er altijd voor je zijn. Dus als er moeilijke gesprekken zijn, dan horen zij wat er gezegd wordt. Het komt heel vaak voor dat bij hulpverleners, die lopen naar binnen. En die gaan doen met het beste wil van de wereld hun werk. Maar het landt niet. Omdat ze 10 minuten later bij de volgende cliënt moeten zijn.
2: Ja.
3: En daar hebben we met de buddies geen last van. Ja. Die kunnen meer tijd en meer energie stoppen in de mensen die de hulp nodig hebben. En samen zorgen voor samenhang.
2: Hoeveel mensen kunnen geholpen worden? Of hoeveel families? Of hoeveel gezinnen? Hoe moeten we dit zien?
3: Op dit moment zijn er in Rijssen Holten volgens mij iets van zo'n 40 gezinnen die op dit moment actueel geholpen worden. En in de totaliteit zijn we over de 100 gezinnen die geholpen zijn.
2: Oké.
3: En die capaciteit is er gewoon.
2: Ja.
3: En als er meer nodig is, dan trekken we aan de bel en dan vragen we meer, hebben meer hulp. En dan komt die ook.
2: Ja, dat is al best veel wat er geholpen is eigenlijk. Hè? Ik bedoel, dat zie ik maar weer hoe dat het echt nodig is.
3: Ja, dat klopt. En het is, rondom armoede is een enorm taboe. Heel veel mensen lopen er niet mee te koop dat er armoede is.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl armoede is echt iets wat je overkomt in heel veel gevallen. Mensen denken vaak dat het eigen schuld is en dat mensen zelf in en uit kunnen stappen. Maar zo werkt het niet met armoede.
2: Nee.
3: Overkomt je. Er zijn omstandigheden die je zelf niet meer de baas kunt. En dan heb je hulp nodig van anderen. Nou, dat willen we bieden.
2: Mooi verhaal. Rise Up Rijssen Holten. Te bereiken via de website of even googlen. Hoe gaan we dat doen?
3: Ja, riseup.nl is gewoon een website. Staat van alles op. Voor mensen die willen steunen. Mensen die hulp nodig hebben. Van alle kanten. En er staan ook contactgegevens op voor de mensen die kunnen en willen bereiken. Dan kunnen mensen ons vinden.
2: Goed zo, Bert Tijhoff, Rise Up, Reizen Holten.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Texas, Black Eyed Boy en je hoorde Lost Frequencies en Bastille Head Down. We kruipen langzaam richting het streeknieuws. Daarin word je bijgepraat over alles wat er gaande is hier in de regio. We doen nog één plaatje daarvan en die is van Lady Antebellum, Need You Now. En ik zie ook dat Mitch als eerste na het streeknieuws voor je klaarstaat, If I Was.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool, Knippers Zonwering.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote verhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. 2 keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies 2 keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierden begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefdink speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na 2 kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefdink denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Miles Smith, Stargazing en Mitch Earl als eerste. Na het streeknieuws hoorde je If I Was. Het is zaterdag en nee, we hebben nog geen voetbal hier in de regio. Nog eventjes geduld voordat dat weer begint. We hebben wel lekkere muziek voor je. Deze van Tim.

0: Heerlijke plaat, zeg. I knew it, I knew you, Taylor Swift. En dat brengt ons bij het tweede overzicht van het beste van Twente Wordt Wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Het is zomer en morgen wordt het iets minder. En komende dagen wordt het nog wat minder, maar wel lekker. Frank Eefting, goedemorgen, SVZW.
3: Goedemorgen.
2: Ja, er moet voetbal worden met het warme weer. Gaat het lukken?
3: Ja, nou, dan weet je, in deze tijd van het jaar, dan kan het wel eens een keertje warm zijn. We hebben het, afgelopen week vond ik het nog meevallen. Die week daarvoor was het ook echt heel warm. En dan merk je wel dat spelers daar wel aan moeten wennen. Maar goed, daar heeft de tegenstander ook last van, hè?
2: Zo is dat. Dus wat dat betreft staat het al 1-1. Goed zo. Hey, zeg even, zonder alle grappen, het gaat beginnen. De derde divisie, SVZW, dat is wel even een dingetje natuurlijk.
3: Ja, kijk, de verwachting is laag. En als je kijkt, als je 2 jaar op rij kampioen wordt, dan kom je in zo'n derde divisie terecht. Ja, dan moet je proberen zelf elke keer stapjes te maken. Je te blijven doorontwikkelen. En ja, nou, vorig seizoen is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Van niemand verwacht eigenlijk dat we het zo goed zouden doen. En dat komt ook omdat je, zeg maar, gaandeweg het seizoen blijft ontwikkelen. Want ja, kijk, de competitiestart van vorig seizoen was ook niet... Ja, dat was gewoon prima voor ons, hè. 15 punten uit de eerste 10. Nou, en als ons dat nu weer lukt, dan ben je gewoon goed op schema. We moeten gewoon ongeveer 7 punten per 5 wedstrijden halen, hebben we uitgerekend. En dan, de doelstelling ligt op 45 punten. En dan weet je ook zeker dat je je handhaaft op dit niveau.
2: Oké, okay. Maar is het toch een andere mindset? Want je zegt er wel, hè, de afgelopen 2 jaar natuurlijk... trof je ook THC, we hebben Kwik 20 en et cetera, weet je. Nu een stap hoger, heb je dan echt een beetje de underdog? Tenminste, zo proef ik het een beetje.
3: Ja, nou kijk, het is wel een bepaald realisme. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we zelf wel veel kwaliteit in de selectie hebben. Maar je weet wel dat je weer een niveau omhoog gaat. En daar zul je, zeg maar, zelf ook weer stappen moeten maken om daar gewoon op dat niveau goed tot je recht te komen. Kijk, als je het hebt over kwaliteit van spelers. Kijk, we hebben meer dan voldoende kwaliteit in onze selectie. Maar je moet je aanpassen aan het nieuwe niveau. En hoe snel doe je dat? En hoe snel zorg je ervoor dat je dan ook, dat je dan ook resultaten gaat boeken? Hè? Want ik kan me nog herinneren, vorig seizoen, de eerste 3 uitwedstrijden, die verloren we alle 3. Ja. En daarna hebben we wat dingen omgezet. En toen op een gegeven moment begon het beter te lopen. En,
2: zo gaat het in het voetbal.
3: We moeten ons gewoon snel kunnen aanpassen. En dan zie ik ook zeker dit seizoen weer wel weer kansen om in ieder geval ook gewoon minimaal gelijkwaardig te zijn aan een tegenstander.
2: Ja, een aantal ook bekende, zeg maar, Hoogeveen hebben jullie vaker tegen gespeeld, maar ook een aantal nieuwe ploegen. Vergt dat een andere manier van voorbereiding? Moet je dan beelden bestuderen of moeten we het zo gek niet bedenken?
3: Nee, ik denk dat de voorbereiding hetzelfde is als anders. Alleen het enige is dat de afstanden hier en daar wat groter zijn.
2: Zeg dat.
3: Dus ja. Je moet wat eerder, zeg maar, op de club zijn. Waar je, zeg maar, normaal nog wel eens een keer het tweede elftal kunt kijken bij een uitwedstrijd. Ja, weet je nu al dat je wel vaak voor 12 uur al in de bus zit.
2: Wat schat je zelf in Hoogeveen?
3: Nou, ik heb altijd wel de positieve verwachting dat wij daar een resultaat kunnen halen. Maar ik ben niet zo van het voorspellen van wedstrijden. Vind ik altijd een beetje als trainer. Moet je dat niet te gauw doen.
2: Heel goed.
3: Ik denk wel dat wat belangrijk is dat je jezelf snel in zo'n wedstrijd knokt. En ik denk dat we daar de selectie ook wel voor hebben. Maar we hoeven ook niet te veel risico te nemen, want zij spelen thuis.
2: Ja, we gaan er mee maken. Tegen het eind van de middag, zaterdagmiddag, weten we de uitslag. Hoogeveen, SVZW, de Zwaluwen uit Wierden. Frank Eefting, succes en dankjewel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live in the brewery, in the brewery.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar twee kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lessenuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de beeld alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Jasper aan.

Nou, bij deze, dit is Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En welkom in uur 2 trouwens van Twente Wordt Wakker. Tommy Kitten opende dat uur, Wall Again. En we hebben weer een paar juweeltjes voor je uitgezocht, al zeg ik het zelf. Deze ballad van Mr. Big, ja, die was bijna niet gemaakt. Maar hij is er toch. Wild World hoor je nu en zometeen ook Bruce Springsteen.

0: Wat een heerlijke klassieker van Bruce Springsteen, The Boss. Uit de jaren 80, My Hometown en Mr. Big staat ervoor, Wild World. Dat brengt ons eigenlijk bij het eerste overzicht van het beste van Twente wordt wakker van afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan richting Bentel. Dat was afgelopen weekend al paardensport, ruitersport. En nu gaan de brommers knallen, geloof ik. Rob Holman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Ja, hoe zit het ook weer precies? Leg even uit.
3: Ja, het zegt, klopt het wel redelijk. Afgelopen weekend hebben we 2 dagen vol paardensport gehad. Waar wij de zondag afsloten met een grascompetitie. Een belangrijke competitie in Twente. We hebben 2 mooie dagen gehad. Veel publiek gehad, veel ruiters gehad in Amazones. Dus het was geslaagd. En maandagochtend met een hele grote groep vrijwilligers alle paardenspullen opgeruimd. De tent, de grote feesttent hebben we laten staan. En hebben we gewoon een volwaardige motocrossbaan gecreëerd in de weiland.
2: Ja, ja. Hoe is die combinatie eigenlijk ontstaan? Hè? Want het gaat al jaren met ruitersport en daarna dan zeg maar het gemotoriseerde verkeer. Hoe is die combinatie ontstaan?
3: Ja, dat is nu 26 geleden is die ontstaan. Toen de Vregelaar, die had een zoon die deed crossen en die had een dochter die deed paardrijden. Dus die liep op het paardenterrein.
2: Van de aannemer?
3: Te kijken, ja, van de aannemer. En die zei, ja, zeg maar, dit is zo'n mooie locatie, zeg ik. Hier moet een motocross bij doen. En die de toenmalige eigenaar van de grond zegt, de Vregelaar, dat is het beste idee wat ik hier gehoord heb. En zodoende is het ontstaan. En dan groeien dingen zoals ze groeien. En dan begin je klein. En dan groeien dingen uit. En dan groeit uit naar dit. Wat we aanstaande zaterdag gewoon een volwaardig evenement hebben.
2: Ja. Ja, dat is helemaal te gek. Ik denk dat Ingo rijdt nog steeds, maar dan met de auto, hè, toch?
3: Ja, Ingo rijdt nog steeds met de auto. Ingo die heeft een aantal jaren geleden een stap terug gedaan. Dus die zit niet meer in de organisatie, maar die verricht nog wel handige spandiensten.
2: Ja.
3: Ik had hem van de week nog even naar de telefoon. Had hem nog even over een aantal dingen waar we tegen aanlopen. Dus, en we hebben op zaterdag hebben we voor de... Want Ingo's vader, die was dus de man die dat bedacht heeft... Die is vorig jaar overleden.
2: Mm-hmm.
3: En daar hebben we nu de Ter Vregelaar wisselbokaal voor in leven geroepen. En die wordt sinds vorig jaar wordt die elk jaar uitgereikt. Aan de snelste quad deelnemer. Want Ingo was een quad rijder. Motor met 4 wielen. En dat is eigenlijk het hoogtepunt voor die quadklasse. Wie krijgt de begeerde Ter Vregelaar wisselbokaal?
2: Nou ja, wie wil hem niet, hè?
3: Iedereen wil hem hebben.
2: Dat lijkt mij. Ja, zeker weten. Zeg, hoeveel ga je verwachten komend weekend? Want is alles al klaar?
3: De voorbereiding, alles is klaar. Vanavond zetten we even de puntjes op de i. Zoals we dat zeggen in Nederland zo mooi. We hebben, de inschrijving loopt nog wel. Maar de meeste klassen zitten vol. En we verwachten aanstaande zaterdag 300 man achter startdek te krijgen totaal. Dus dat is een record voor ons.
2: Ja, wat een gek zeg. Het is echt helemaal fantastisch. Ja, ik vind het gewoon mooi. Gewoon bedacht. En dat is dan zeg maar uitgegroeid tot een gigantisch evenement. En iedereen vindt het mooi. Een beetje zwarte cross idee. Een beetje gevoel qua organisatie. Van wie begint eens aan en wie kiet waar.
3: Ja, nou, dat is ook helemaal de insteek van ons evenement. We beginnen eens maar. Af en toe doen we het goed. En we zorgen dat voor iedereen plezier hebben. Van jong en oud. Dus we hebben de allerkleinste crossen bij ons ook. Dat zijn dus de 4-5-jarigen, die crossen op de PW. Dat is gewoon een van de mooiste klassen, vind ik, van de dag. Om te zien. Dan zie je dat de vaders meer kilometers rennen dan de jongens op de motor rijden.
2: Ja.
3: Dus dat is altijd grappig om te zien.
2: Ja.
3: En voor jong en oud hebben we crossklassen, maar we hebben ook voor jong en oud hebben we vertieren op het terrein. Op zaterdag hebben we een hele grote stormbaan staan, een luchtkussen, zodat de kinderen zich lekker kunnen vermaken op de stormbaan. We hebben voor de oudere mensen, voor de ouders, een hapje en een drankje op het terrein. Is met deze temperaturen ook wel wenselijk, denk ik.
2: Zeker.
3: Goed, goed te hydrateren. Goed vocht tot je te nemen. En daarmee proberen we gewoon voor iedereen wat leuks te doen. Dus als je zegt van, ik verveel me op zaterdagmiddag. En ik heb mijn gezin, ga er lekker heen. We hebben een sminken voor de kinderen. We hebben een stormbaan voor de kinderen. We hebben een rodeo stier. We hebben van alles te beleven. Als er ouders zijn, dan kun je gezellig langs de kant naar de motocross kijken. Dat is een hapje en drankje te verkrijgen overal. Dus kortom, ik zal niet weten waar ik thuis moet blijven.
2: Zo is dat. Is er s'avonds ook nog wat te doen?
3: Ja, uiteraard.
2: Oh, wat een vraag.
3: Overdag hebben we de jeugd. S'morgens hebben we de jeugdklassen. S'middags om 1 uur beginnen we met de grote klassen. Met de jongens van 16 en ouder. En dat eindigt nu op 8, 9 en daarna hebben we een grote MX afterparty, zoals ze dat noemen. En we twee goede diertjes hebben er staan. Die maken daar één groot knalfeest van, tot in de late uurtjes. Dus ik zou zeggen, als de papa's en mama's vertrekken van het terrein, laat de jeugd maar komen om gezellig met ons een groot feest te bouwen.
2: Hartstikke goed. Wel bekende DJ's in Bentelen omgeving.
3: Ja. Namen ben ik even ontschoten, sorry, dat weet ik zo niet in mijn hoofd.
2: Oké. Nou, dan noem ik het ook geen naam.
3: Van meerdere personen hoor ik ze, oh, kom die, dat ja, is leuk, nee, dan nee, moeten ze erbij zijn.
2: Dus, je weet hoe dat gaat, precies.
3: Ja, heel goed.
2: Voor de mensen die het moeten opzoeken waar het is dus zeg maar als je van Delden naar Bentelo rijdt, op een gegeven moment een keer links, hè?
3: Als je van Delden naar Bentelo rijdt, zie je aan de rechterkant een heel groot bord staan. Van Hagemolderuit, dus een MX Bentelo, daar ga je linksaf. En dan kan het niet missen, want dan kom je langs de feesttent heen, dan hoor je de muziek, dan hoor je lawaai van de motoren. Dan kan het niet missen. Dus heel simpel, je rijdt van Delden naar Bentelo, bij het grote spandoek rechts in de wei. Dus echt een meer grote spandoek van 5 meter groot, 5x5 meter. Ga je linksaf, de Slaghekkenweg op en dan bij nummer 12, daar moeten we zijn.
2: Je mag met de brommer komen, hè?
3: Dat mag, maar met de fietsjes beter.
2: Nee, dat weet ik. Zeker weten. Dat kan misschien ook veel beter doen. Rob Holman, succes in Bentelo met MX Bentelo. Dankjewel, hè. Hoi.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Twain. Met haar hit uit de jaren 90, That Don't Impress Me Much. Nee, ik denk dat tegenwoordig ook niet veel meer haar onder de indruk brengt, zeg. Bruce Springsteen zat voor nog het overzicht van het beste van Twente wordt wakker. En dan heb ik er nog één voor je klaarstaan voor het streeknieuws. Het is van Robert van Hemert.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. Twee keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies twee keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierde begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefding speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na twee kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefting denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Vrolijkheid op je radio van Fun Fun Color My Love. Dat brengt ons bij het eerste overzicht. Nee, niet het eerste. Het tweede overzicht van de beste van Twente wordt wakker.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de Wellen. We gaan naar de mooi meegenomen bus. Want die gaat nog een keer rijden, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. We hebben nog een programma voor september. En dat is eigenlijk het laatste maandje dat de mooi meegenomen bus in Wieren gaat rijden.
2: Oké, wat doet die ook weer? Kun je het even uitleggen aan de mensen?
3: De mooi meegenomen bus is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont. En om welke reden dan ook wat meer uit de deur uit zou willen. En het leuk vindt om mensen te ontmoeten en samen een leuke middag te hebben. De mooi meegenomen bus, daar kunnen 7 deelnemers in mee. En er wordt in de zomerperiode van mei tot en met september leuke uitstapjes gemaakt door vrijwilligers van ons.
2: Oké, hoeveel mensen kunnen er mee?
3: 7 mensen kunnen er mee in de bus. Okay. Dus helaas niet heel veel, maar het is een leuke kleine groep die dan
2: Dat is toch prima? Dat is toch goed? Hartstikke beter vaker dan één grote bus 1 keer, zeg maar.
3: En kleine groepjes, dat maakt het gewoon heel gezellig en heel knus met elkaar.
2: Ja. Ik ga nog 1 keer. Is het al bekend waar hij naartoe gaat? Of hoe gaat het precies in zijn werken? Wat zijn de ideeën?
3: Donderdag 10 september, dan gaat de bus naar Ommen, want dan wordt er genoten van een mooie boottocht over de Vecht.
2: Dat is gaaf.
3: En dinsdag 22 september gaat de bus naar het schoolmuseum in Ootmarsum. Nou, hoe leuk is dat om kijken hoe de herinneringen van vroeger waren. Daar had je het net al over, dus nu weer.
2: Ja, ik hou van vroeger. Ja.
3: Ze zeggen
2: wel eens, je blijft steken in de tijd. Ja, waarom
3: mensen
2: niet?
3: Kunnen zich opgeven voor een uitje. Dat kan gewoon telefonisch 0546-571693. Dan heb je de Wellen in Wierden aan de telefoon. En dan kun je je opgeven.
2: Hartstikke goed.
3: Het is eigenlijk heel simpel.
2: Ja, en dan moeten ze vragen naar jou of maakt dat allemaal niet uit?
3: Maakt helemaal niks uit. Ik heb fantastisch leuke collega's in Wieren zitten. En die nemen het allemaal voor mij aan. En wij regelen dat mensen op de lijst komen en gebeld worden dat ze mee kunnen.
2: Alleen maar leuke collega's bij de Wellen, toch, Jolanda?
3: Ja, Wellen is gewoon een fantastische organisatie. Leuke, lieve mensen met heel veel vrijwilligers waar wij ontzettend leuke dingen mee doen.
2: Helder verhaal. Nou, mocht er nog oproep nodig zijn, hoor ik het graag, Jolanda van Rooij. Ik dank je graag, hè. Hoi. Hey.

Tom Grennan, Don't Break the Heart. Wat een prachtig stukje muziek. Van hoor je ook Color My Love. En dat brengt ons aan het einde van Twente Wordt Wakker voor deze zaterdag. Morgen een nieuwe uitzending van Twente Wordt Wakker met alle terugblikken van afgelopen week. Zometeen Twente FM Weekend. Ga je met me mee? Neem ik je mee in de voetbaluitslagen. Doen we er nog eentje van Clean Bandit featuring Jess Glynn, Rather Be. Hey, tot zometeen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 in grenscontroles vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
16: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
14: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Heerlijke plaat van Coldplay en Beyoncé. Him for the Weekend. En de show werd geopend. Welke show bedoel je dan? Twente FM Weekend. Daar luister je naar. Het is zaterdagochtend. Door Emma Heesters en Rolf Sanchez. Daar moeten we altijd even naar kijken. Want Rolf is natuurlijk half Spaans. En Emma is gewoon Nederlands. Dus dat brengt altijd een beetje verwarring mee. In de titel. Maar dat mag de pret niet drukken. Zeg, het is zaterdag. Dus er wordt weer gevoetbald. Eredivisie geweld. En natuurlijk waren er gisteren weer twee medailles. Jorinde, ik moet je haar achternaam even schuldig blijven halen voor het eerst in de geschiedenis Nederlands goud op het discus werpen. En Femke Broedersbol rende op haar eerste officiële 800 meter naar een bronzen plak. Een prestatie van wel. Ik heb muziek voor je natuurlijk, want waarom luister je anders naar Twente FM? Dit is George Michael, Outside. En ik zie Pink, Runaway, Ziggy Marley, The Jacksons en Tina Turner. Alle reden om lekker bij ons te blijven.

Pink, Runaway op jouw zaterdagochtend. George Michael ook, Outside. Nou, het is alle reden om lekker naar buiten te gaan, want we verwachten hier vandaag middag temperaturen die iets aangenamer zijn dan gisteren. Rond de 7, 28 graden hier in Twente. Gisteren was het weer net even te warm, hè? Maar goed, neem je radio mee, want muziek doet altijd wonderen. Ziggy Marley en de Melody Makers. Look who's

Disco op jouw zaterdagochtend van de Jacksons. Shake your body down to the ground. En dan doen we er nog eentje voor het streeknieuws. Waarin je zometeen helemaal bijgepraat wordt met het nieuws hier uit de regio. En die is van de King. De Queen, moet ik zeggen. Tina Turner, When the Heartache is Over. De eerste na het streeknieuws is van Ariana Grande. Hate That I Made Me Love You. So

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Afgelopen donderdag was het even spannend aan de Belgiëlaan in Enschede. Een grote politieactie is na enkele uren beëindigd zonder dat iemand is aangehouden. De politie kwam in actie na een melding waarbij mogelijk met een wapen was gedreigd. Agenten droegen kogelwerende vesten en ook de dienst speciale interventies, de DSI, werd ingezet. Twee keer vielen agenten en DSI-leden een flatgebouw binnen. Ook werd een drone gebruikt om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. De omgeving was tijdens de actie ruim afgezet. Waarom de politie precies twee keer een flat binnenging is nog niet bekend. SVZW uit Wierde begint vandaag aan het avontuur in de derde divisie. De ploeg van trainer Frank Eefting speelt de eerste wedstrijd uit tegen Hogeveen. De trainer tempert de verwachtingen na twee kampioenschappen op rij. Het belangrijkste is volgens hem dat de ploeg zich snel aanpast aan het hogere niveau. De doelstelling is duidelijk, 45 punten halen en daarmee handhaving veiligstellen. Eefting denkt dat SVZW ook op dit niveau voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden gelijkwaardig te spelen. De aftrap is dus in Hogeveen vanmiddag om 2:30. En als laatste heb ik hier nog het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Het is wat koeler, maar toch nog zo'n 26 à 27 graden. Maar het is ook meer bewolkt. Later op de ochtend is een kleine regen- of onweersbui mogelijk.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 10 minuten vertraging bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Summer, alles wat iemand maakt de afgelopen 2 jaar verandert in muzikaal goud. Prachtig. My Body Isn't Ready. Ariana Grande hoorde je ook. Hate That I Made You Love Me. Waarom? Ja, goede vraag. Je zou het haar even kunnen vragen. Nog heel even geduld voordat ik je meeneem in de planning en de uitslagen van de wedstrijden die gespeeld worden in de Eredivisie. Wedstrijden hier uit de regio.

0: Keesje Dixon, The Boy Does Nothing. Nou, dat hoor ik vaker, ook hier in huis. Als je pubers hebt, dan weet je precies waar ik over praat.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, de Eredivisie is weer in volle gang. Volgens mij is dit speelronde 2. En dan zijn we even benieuwd welke wedstrijden er gaan komen en wie er heeft gespeeld. Nou, gisteravond was er één wedstrijd. En die ging tussen Telstar en Sparta Rotterdam. En het werd 1-3. Dus Telstar, eentje gewonnen, eentje verloren. We gaan even kijken naar de wedstrijden van vandaag. Om 4:30 Willem 2 tegen NEC. En NEC wil natuurlijk de reeks doorzetten. Dan hebben wij Utrecht tegen AZ om 7:15. Om 8:00 Excelsior tegen PSV. En om 9:00 Fortuna Sittard tegen Cambuur. En Cambuur zal er ook alles aan gelegen zijn om even wat puntjes te sprokkelen. Wedstrijden voor de zondag. Om 12:15 ADO Den Haag tegen FC Groningen. Om 2:30 Twente tegen PEC. Een Overijsselse derby. Ook om 2:30 Feyenoord tegen de Go Ahead Eagles. En om 4:45 Ajax tegen Heerenveen. Maar jij bent lekker op de hoogte. En dan kun je, nou ja, kijken wat je doet. Lekker voetbal kijken met muziek op de achtergrond.

Chef Special, Afraid of the Dark. Wat een lekkere plaat is dat toch, zeg. Dat brengt ons alweer aan het einde van uur 1 van Twente FM Weekend. Ik draai nog één plaatje voor je van Bruno Mars. Die hoor je zometeen, Risk It All. En dan nodig ik je van harte uit om uur 2 met mij af te trappen. Zometeen na de klok van 11.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken, van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien, die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier op onthouden voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. De andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tot aan Duiven. Over 10 kilometer met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent.
3: We zijn even aan het wachten op Jasper.
15: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
16: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah.
0: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

Jouw zaterdagochtend bij Twente FM Weekend. Ja, dat zei ik al, het is zaterdag. Lekker is dat, hè? Dat je gewoon niks hoeft deze dag. Uur 2 werd geopend door Aswad Next to You. En ik zei het al, Phil Collins, Two Hearts. Jammer dat de gezondheid van Phil de wensen overlaat. Dat is niet anders. Hij gaat richting 80 volgens mij. Dus. Maar goed, optreden zal hij waarschijnlijk nooit meer kunnen. Daarom zijn we blij met alle muziek die hij ooit heeft gemaakt. Zeg, ik neem je straks even mee in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Wedstrijden hier in de regio, nog eventjes geduld. Die beginnen op 5 september. Dus dan kun je nog eventjes voorbereiden. Misschien moet je nog wat trainen. Dat is vaak wel verstandig om te doen. Je kan niet zo koud het veld opstappen. Daar krijg je last mee. Zeg, muziek. Dit is Level 42. Guaranteed. Ik zie ook Chappelle Roan, The Subway. En Jonas Blue en Meliv komt er ook aan. Blijf lekker luisteren naar Twente FM Weekend.

Way en Level 42 hoor je ook, guaranteed. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Het is mooi weer. Het wordt iets minder warm dan gisteren. Maar dat mag de pret niet drukken. 7, 28 graden hier in de regio. Heerlijk. Dit zijn Lost Frequencies en Mathieu Kos. Don't leave.

radio van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince, Summertime. Heerlijke 90s urban rap plaat. Lost Frequencies featuring Mathieu Kos hoor je ook Don't Leave Me Now. En dan is het zometeen tijd om jou bij te praten over wat gebeurt er in de regio.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede zijn inmiddels 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone in de binnenstad. Sinds 24 april controleren camera's automatisch of bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel de zone binnenrijden. Voor een bestelbus bedraagt de boete €120, voor een vrachtwagen €300. De zero-emissiezone bestaat al sinds juli vorig jaar, maar de eerste 6 maanden werden alleen waarschuwingen gegeven. Het duurde vervolgens tot eind april voordat de gemeente daadwerkelijk mocht gaan beboeten. Enschede is samen met Zwolle de enige gemeente in Overijssel met zo'n uitstootvrije zone. Voor personenauto's geldt de regeling voorlopig niet. De bedoeling is dat ook auto's vanaf 2030 uitstootvrij de binnenstad in moeten kunnen. Excelsior 31 uit Rijssen begint het nieuwe voetbalseizoen vandaag met een splinternieuw clubhuis. Het nieuwe onderkomen kostte €4,2 miljoen en is 1,5 keer zo groot als de oude kantine. Er is plek voor zo'n 200 mensen en vanuit het gebouw is goed zicht op het hoofdveld. De club betaalde de bouw grotendeels met eigen geld, subsidies en sponsorgeld en leende nog 5 ton bij. Een megaloterij met een vakantiewoning als hoofdprijs leverde veel minder op dan gehoopt. De club wilde daarmee 4 ton ophalen, maar dat lukte dus niet. Excelsior 31 speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Eemdijk. De officiële opening van het nieuwe clubhuis is op 12 september. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en er staat een heel klein beetje wind vanuit noordelijke richting. Het is met 26 à 27 graden iets minder warm dan gisteren. Rond het middaguur bestaat de kans op een lichte regen- of onweersbui.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles en 10 minuten vertraging vanaf afrit Beek. De andere kant op is ook veel vakantieverkeer onderweg op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tot aan Duiven rijdt het langzaam over 10 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Offenbach en Ella Henderson, Hurricane. Lekkere plaat om bij wakker te worden als je nu nog in je bed ligt. Nou, dan wordt het ook tijd dat je eruit komt. Ellen Clark hoorde je ook, Blow Me Away. En ik heb muziek, hele leuke muziek van One Republic.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de planning aan de uitslagen van de Eredivisie. Speelronde 2, als ik mij niet vergis. Vrijdagavond was de 1 wedstrijd. Telstar verliest thuis met 1-3 van Sparta Rotterdam. De Sparta doet weer goede zaken. Wedstrijden voor vandaag, de zaterdag. Dan beginnen we met Willem 2 tegen NEC om 16:30. En dan hebben wij om 18:45 Utrecht tegen AZ. Om 20:00 Excelsior tegen PSV. En om 21:00 Fortuna tegen SC Cambuur. En het is Cambuur er alles aan gelegen om die nederlaag van vorige week even weg te poetsen. Met name dat even zal lastig worden. Wedstrijden voor de zondag. ADO Den Haag tegen Groningen om 12:15. Om 14:30 een Twentse derby. Nee, een Overijsselse derby moet ik zeggen. FC Twente tegen Zwolle. En om 14:30 ook Feyenoord tegen de Go Ahead Eagles. En om 16:45 Ajax tegen Heerenveen. Laten wij hopen dat de pijnpuntjes gewoon hier in de regio blijven. Vind ik dat veel gezelliger. Hey, ik heb muziek uitgezocht van Alex Warren. Dit is...

Met deze hit van Kim Carnes, Betty Davis Eyes, zijn we bijna aan het einde van Twente FM Weekend. Alex Warren hoorde je trouwens ook met Passenger. En nou ja, tuurlijk, Weekend Henk staat klaar tussen 12 en 3 hier op Zender. Hij gaat je meenemen in alles wat leuk is, wat muziek heet. En volgens mij is een podcast ook weer helemaal online. Dus alle reden om lekker te luisteren. Nog eentje doen we door en die is van Harry Styles, American Girls. Die hoor je nu. Heel veel plezier vandaag. Morgen nieuwe uitzending van Twente Wordt Wakker. En ook Twente FM Weekend. Dus ik hoor je graag daar. Hey.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will leven in de brouwerie.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
15: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het AP-nieuws.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem veel vakantieverkeer. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met 50 minuten vertraging. De N810, 7 naar Duiven. Daar staat de file bij de aansluiting met de A12. Is 3 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.

Breaks haar close af van het begin van dit gedeelte van Weekend Henk voor de zaterdag alweer. En ik zeg goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Blijf er lekker bij de komende drie uur hier op Twente FM.

adres hebben waar je het op kan doorreppen. En we hebben natuurlijk zweetnieuws. Ja, god, we zitten weer helemaal bordenvol. Dit laatste weekend van de vakantie. Want ja, vanaf maandag dan gaan we gewoon met z'n allen echt aan de bak. Gaan de mensen naar school en gaan mensen ook echt weer aan het werk.

de glimlach van Sabrina Carpenter en Manchild op Twente FM. Wat gebeurde er allemaal op deze vrijdag? Vandaag 15 augustus. Het is geen vrijdag, het is zaterdag 15 augustus. In 1988 gebeurde er een zwaar busongeluk in Noorwegen. Daarbij kwamen 16 mensen op het leven, onder wie 12 kinderen. En in 1996 kwam er een eind aan een verschrikkelijke periode voor Sabine Dardin en Laetitia Delhaize. Zij werden levend teruggevonden in de kelder van het huis van Marc Dutroux in België. En in 1961 begon op deze dag de DDR met een bouw van een betonnen Berlijnse muur. De grens tussen Oost- en West-Berlijn was toen al 2 dagen eerder gesloten. En wie zijn de jaren vandaag? Nou, Jeroen Pauw. De Belgische journalist en programmamaker Paul Jambers. In de avond is hij, weet je wel, van dat soort programma's. En de Hollywood-actrice Jennifer Lawrence is vandaag ook jarig. Zij wordt 36 en ben je ook jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, hè?

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede zijn inmiddels 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone in de binnenstad. Sinds 24 april controleren camera's automatisch of bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel de zone binnenrijden. Voor een bestelbus bedraagt de boete €120, voor een vrachtwagen €300. De zero-emissiezone bestaat al sinds juli vorig jaar, maar de eerste 6 maanden werden alleen waarschuwingen gegeven. Het duurde vervolgens tot eind april voordat de gemeente daadwerkelijk mocht gaan beboeten. Enschede is samen met Zwolle de enige gemeente in Overijssel met zo'n uitstootvrije zone. Voor personenauto's geldt de regeling voorlopig niet. De bedoeling is dat ook auto's vanaf 2030 uitstootvrij de binnenstad in moeten kunnen. Excelsior 31 uit Rijssen begint het nieuwe voetbalseizoen vandaag met een splinternieuw clubhuis. Het nieuwe onderkomen kostte €4,2 miljoen en is 1,5 keer zo groot als de oude kantine. Er is plek voor zo'n 200 mensen en vanuit het gebouw is goed zicht op het hoofdveld. De club betaalde de bouw grotendeels met eigen geld, subsidies en sponsorgeld en leende nog 5 ton bij. Een megaloterij met een vakantiewoning als hoofdprijs leverde veel minder op dan gehoopt. De club wilde daarmee 4 ton ophalen, maar dat lukte dus niet. Excelsior 31 speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Eemdijk. De officiële opening van het nieuwe clubhuis is op 12 september. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en er staat een heel klein beetje wind vanuit noordelijke richting. Het is met 26 à 27 graden iets minder warm dan gisteren. Rond het middaguur bestaat de kans op een lichte regen- of onweersbui.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk door de grenscontroles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. De andere kant op is het ook druk op de A12 vanuit Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er is daar ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland bij Utrecht voor knooppunt Grijswoord nog eens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hij rijdt trouwens altijd in een bepaald merk auto. Ik heb het al eens een keer eerder verteld. Een BMW. Ja, dat vond hij mooi. Een BMW. Niet zozeer omdat het een auto BMW was of zo. Het had ook een Ford kunnen zijn of een Audi of een Mercedes of een Scania. Weet ik veel. Maar hij wilde altijd speciaal een BMW. Voor één reden trouwens. Het embleem op de auto. BMW. Bob Marley en de Wailers.

plek niets terecht. Bij bioscoop Kinepolis in Enschede hangt zelfs nog altijd een groot bord van de beren. Het restaurant kwam er echter nooit. Het pand krijgt inmiddels een andere bestemming en wordt onderdeel van een groot entertainmentcentrum. Ook aan het Van Heekplein, waar jarenlang pannen voor een restaurant was bij bioscoop VU. De beren betaalden zelfs huur voor die prominente locatie, maar openden uiteindelijk ook hier nooit die deuren. En in Hengelo hetzelfde verhaal. Het zou tegenover

over het stadhuis en restaurant van ongeveer 500 vierkante meter komen in een nieuwe horecaband. En ook dat plan werd geschrapt. En daarnaast sloot eind vorig jaar de afvallocatie van de beren aan de Marskant. Volgens de restaurantsketen stamde de plan uit een periode waarin de beren snel groeide en veel nieuwe vestigingen wilde openen. Maar door de coronaperiode kwam de groei abrupt

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt de Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland vlakbij Aken is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Veel vakantieverkeer daar onderweg. Verderop bij knooppunt Grijshoord nog eens 10 kilometer file op de A12. Kwartiertje vertraging daar. En 10 minuten op de N322 beneden Leeuwen Nijmegen. Bij Ewijk 6 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.
5: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM. Weekend Henk.

Everybody wants to rule the world. Fears for fears. Ik heb van de week, of eigenlijk 2 weken geleden, heb ik de film even bekeken. The Devil Wears Prada 2. En ik moet je zeggen, de muziek in die film is hartstikke lekker. Veel muziek voor Lady Gaga. En Sheena Shapiro zit erin. Material Lover. Ja, dit nummer dus. Maar de film op zichzelf moet ik heel...

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Enschede zijn inmiddels 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone in de binnenstad. Sinds 24 april controleren camera's automatisch of bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel de zone binnenrijden. Voor een bestelbus bedraagt de boete €120, voor een vrachtwagen €300. De zero-emissiezone bestaat al sinds juli vorig jaar, maar de eerste 6 maanden werden alleen waarschuwingen gegeven. Het duurde vervolgens tot eind april voordat de gemeente daadwerkelijk mocht gaan beboeten. Enschede is samen met Zwolle de enige gemeente in Overijssel met zo'n uitstootvrije zone. Voor personenauto's geldt de regeling voorlopig niet. De bedoeling is dat ook auto's vanaf 2030 uitstootvrij de binnenstad in moeten kunnen. Excelsior 31 uit Rijssen begint het nieuwe voetbalseizoen vandaag met een splinternieuw clubhuis. Het nieuwe onderkomen kostte €4,2 miljoen en is 1,5 keer zo groot als de oude kantine. Er is plek voor zo'n 200 mensen en vanuit het gebouw is goed zicht op het hoofdveld. De club betaalde de bouw grotendeels met eigen geld, subsidies en sponsorgeld en leende nog 5 ton bij. Een megaloterij met een vakantiewoning als hoofdprijs leverde veel minder op dan gehoopt. De club wilde daarmee 4 ton ophalen, maar dat lukte dus niet. Excelsior 31 speelt vandaag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Eemdijk. De officiële opening van het nieuwe clubhuis is op 12 september. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en er staat een heel klein beetje wind vanuit noordelijke richting. Het is met 26 à 27 graden iets minder warm dan gisteren. Rond het middaguur bestaat de kans op een lichte regen- of onweersbui.
3: Dit
11: is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Stuk druk de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Eerst bij Duiven een kwartiertje vertraging. Verder op 10 minuten bij knooppunt Grijzoord. En 5 minuten vertraging op de N322 vanuit Benedenleeuwen naar Nijmegen bij Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

hier niet vrolijk van worden, weet ik het niet, hè. Met de temperaturen die lekker nog zijn, de zomerse temperaturen. En het houdt nog wel eventjes aan, hè. Het is nog niet helemaal voorbij, de zomer van 2026. Nee, we hebben nog een paar lekkere dagen voor de boeg. Ah, genieten!

uitgebreid. De vraag naar verrijkt uranium neemt wereldwijd toe door de groeiende belangstelling van kernenergie. En daarom bouwt het bedrijf de ene nieuwe productiehal na de andere. De achtste centrifugiehal, zo'n 200 meter lang en 30 meter breed, is inmiddels gereed. De hal wordt naar verwachting in 2027 in gebruik genomen. Eerst moeten nog duizenden centrifuges worden geplaatst. En daarmee kan Urenco de productie in Almelo met ongeveer 15%

verhogen. En de uitbreiding gaat verder, want er is al besloten om een 9e productiehal te bouwen en daarvoor is de vergunning binnen. En openstaan er plannen voor zelfs een 10e hal. Komend najaar begint bovendien de bouw van een nieuwe logistieke hal voor opslag en vervoer. In Almelo worden jaarlijks ongeveer 500 cilinders met verrijkt uranium geproduceerd. En volgens Eurenco bevat één zo'n cilinder voldoende brandstof om ongeveer 500.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. De groei hangt samen met de wereldwijde opleving van kernenergie. Momenteel wordt nog ongeveer 10% van de elektriciteit wereldwijd opgewekt met kerncentrales. Maar Eurenco verwacht dat dit in de toekomst kan oplopen tot ongeveer 25%. Ook Nederland heeft plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. En binnenkort wordt bekend waar deze gaan komen. Bruce Springsteen op je radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

try.

uit de discotheek door de Alcazar mag ik je even verwijzen naar onze website 120.nl/luister. Als je daar naartoe gaat, vind je niet alleen live programma's, maar ook programma's online. Themaprogramma's die leuk zijn om te beluisteren, zoals Donderslag.

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Almelo overweegt aangifte te doen vanwege terugkerende anti-asieluitingen in de stad. De leuzen werden onder meer op openbare aanplakborden gezet. De gemeente heeft daarom inmiddels alle publicatieborden in Almelo weggehaald. De uitingen werden op verschillende plekken verspreid door Joep Kamp. Volgens de gemeente kan er sprake zijn van een overtreding van de wet of van beschadiging van gemeentelijke eigendommen. En daarom wordt bekeken of aangifte wordt gedaan. De gemeente zegt dat de aanplakborden eigenlijk alleen bedoeld waren voor verkiezingsuitingen. En omdat ze inmiddels niet meer worden gebruikt, zijn ze weggehaald. Daarmee wil de gemeente ook voorkomen dat de anti-asieluitingen opnieuw op die plekken verschijnen. Het Bruegeliaans Festijn in Losser is in volle gang. Het centrum staat dit weekend in het teken van muziek, theater, marktkramen en middeleeuwse taferelen. Nieuw dit jaar is het Breugeldorp, dat vandaag en morgen te bezoeken is met historische ambachten, verhalenvertellers en oude volksspelen. Vanwege de warmte zijn er extra waterpunten en kunnen kinderen gratis ranja krijgen. Ook is er zonnebrand beschikbaar. Het feest duurt nog tot en met morgen. Het volledige programma staat op breugeliaansfestijn.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm dan gisteren. De maxima liggen vandaag rond de 27 graden. En ook is het op veel plaatsen steeds meer bewolkt. Er staat een zachte noordelijke wind. Ook morgen is het bewolkt met zo'n 23 graden, maar het blijft droog.
3: Dit
11: is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Richting Arnhem op de A12 vanuit Duitsland 9 kilometer vakantieverkeer. Tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Daarna was het eigenlijk over en uit met deze dame. We hebben nooit meer wat van haar vernomen. Nee. Ja, waar ze is gebleven, ik zou het je niet kunnen vertellen. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert. Het weekend Henk op Twente FM. Dit is een plaat van speciaal verzoek van Peter. Die wel horen, Glass Darker. Don't Forget Me. Nu op de radio, Peter.

En zo heette die Kingdom of Fear. Weet je waar ik zin in heb? Ik heb een muziek die een beetje Nederlands is en een beetje Frans is. Nou, als ik dat wil, dan kom ik uit bij Claude. Hier is Leila, Twente FM.

En tot zover deze aflevering van Weekend Henk op Twente FM voor de zaterdag 15 augustus. Morgen om 12 uur spreek ik je weer voor een nieuwe aflevering. Zometeen na 3 uur de Otter Show.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Yes, goedemiddag. Welkom. 9 seconden voor 3 is het inmiddels bij Twente FM. Dit is de Otto Show. Fijn dat je luistert. Het eerste liedje zometeen, die mag je even gaan raden. Duik vast in de berichtenbox op twentefm.nl. En wie weet win jij wel de eeuwige roem en eer van het goed raden van het eerste liedje. Ik heb een mooie omschrijving voor je. Want deze kok, die maakt het op hoge snelheid precies wat hij het liefst serveert. Deze kok maakt op hoge snelheid precies wat hij serveert, het liefst serveert. Nou, geef maar door op twentefm.nl, de berichtenbox. Welk liedje is zometeen de eerste na het nieuws van een half minuut over 3?
0: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch.
14: Oh, lekker.
15: En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dank je.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens aan de grens. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Vakantieverkeer op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven 7 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
11: Ja.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Goedemiddag.
17: Hier komt Twente samen. Ja. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: Graag gedaan. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
17: Twente FM.
18: Kom maar lekker zitten. Zet je hersen uit en ga fantastisch genieten. Van
17: de Otter Show.
14: Deze chef maakt op hoge snelheid precies wat hij het liefst serveert. Dat was de hint, zometeen net voor de klok van 3. En Ivar, die had hem goed. Chef Special Speed of Light.

0: Als je denkt, wat hoor ik nou? Ja, ik schrok er ook een beetje van. Ik was net hier in de studio aangekomen. En nu blijkt er dus dat er een biljarttoernooi is aan de gang hier beneden. Dus ja, we hebben daar een beetje last van. Ik hoor dat de hele tijd hier. Ja. Nou ja. Het is niet erg. Nee, goedemiddag, welkom. Dit is de Autoshow op Twente FM.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Het is 3:06 geworden hier op Twente FM. Op deze zaterdagmiddag. Het is vandaag 15 augustus 2026. Het is een dag die in één keer anders is dan al die dagen die hiervoor zaten zo'n beetje. In de hele zomervakantie lijkt het haast wel. Want nou ja, het is in één keer regenachtig. Tenminste, ik woon in Borne dan en daar was het vandaag best wel veel aan het regenen. Ik zie dat de weg hier in Oldenzaal wel redelijk droog is. Dus zo heel veel zou het hier niet geregend hebben. Ik weet ook dat het in Enschede Noord vrij droog is gebleven. Maar er is toch zo'n bandje zo over Borne heen. En er best wel veel regen zo hier en daar. Dus dat was wel een dingetje, al zeg ik het zelf. Jongens, doe nou eens even rustig met die ballen. Ik ben aan het praten, hè. Ja, even heen gaan. Ja, oké. Hey, dit is de Autoshow dus. Fijn dat je er bent. Ik ben eindelijk weer terug op de zender. Het is toch wel bijna een week niet hier geweest, hè? Meer dan een week zelfs. Vrijdag voor het laatst, vorige week. Dus, oh jongens, ik had bijna ontwenningsverschijnsels. Dus ik ben blij dat ik weer ben. Ik mag weer heel veel leuke liedjes voor je draaien. We hebben straks een Otters ontdekking. Ik heb een nieuw programma-item. Ja, dat ga ik straks helemaal uitleggen. Super tof, ik ben er nu al trots op. Ik ben heel benieuwd of die stand houdt, maar dat zien we vanzelf wel. Hoe dan ook, ik heb er heel veel zin in vandaag om lekker voor jullie veel fijne liedjes te draaien. En als ik iets voor je kan betekenen, laat het dan even weten via de berichtenbox op twentefm.nl. Dit is De Bauza en Magnetic.

0: Oh, geen van de leukste liedjes van Lady Gaga is dit toch wel. Bad Romance hoorde je bij de Otter Show op Twente FM.
1: Otters Ontdekking.
0: Ach, daar is het alweer tijd voor. Otters Ontdekking. Ja, een nieuw liedje die je misschien nog niet hebt gehoord. En misschien ook al wel, hè. Dat zou zomaar kunnen. Als ik de naam Rihanna zeg je dat misschien niet zo gek veel. Maar als ik nou zeg de naam The Indian, misschien dat je haar dan wel kent. Want Rihanna is eigenlijk The Indian. En dat was een beetje verwarrend, vond ze zelf. Dus dacht ze, ik neem afscheid van de naam The Indian. En ik noem mezelf maar gewoon, zoals mijn ouders me ook hebben genoemd, Rihanna. Dus zij brengt nu na muziek niet meer uit onder de naam The Indian, maar onder de naam Rihanna. Volgt u het nog? Ik wel. Maar nu denk je, The Indian, waar ken ik dat ook alweer van? Nou, onder andere van dit liedje. Ah, die is toch helemaal te gek, hè? Be Yours, zo heet hij. Maar ook bij ons in de playlist, dit liedje. Een remix, dat ook nog eens. Dancing on my feelings. Ja, dit is een beetje jammer. Ik had hem eigenlijk ergens anders gepland. Hier. Ja, die ken je wel, toch? Ja, die ken je wel. Nou, en nu heeft Rihanna dus niet meer die Indian. Rihanna die heeft een nieuw liedje uit. En die is helemaal te gek.
1: Otters Ontdekking.
0: En die hoor je nu bij Otters Ontdekking. Het liedje dat heet Funeral. Gezellig.

0: Michel Alten.
1: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: De Alter Show. Let me hear your flow.

0: ja. Ik hoef ze niet meer af te kondigen. Toch? Nee. Ze hebben alles al verteld nu net, hè?
1: Misdemeanor.
0: Ja, misdemeanor ook. Ja, moet je nagaan. Maar mocht je niet mee hebben geschreven, dan zal ik de administratie even rondmaken. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink. En dus ook Missy Elliott nog een klein beetje. Een liedje Lady Marmalade uit de film Moulin Rouge. Nou, heb je allemaal weer alles kunnen meeschrijven en kunnen noteren. Welkom, dit is de Otto Show op Twente FM op zaterdagmiddag. Kan ik iets voor je betekenen? Kom dan maar in de berichtenbox op onze website twentefm.nl of de 1Twente-app, dat kan ook. Al die berichten komen bij mij in de studio binnen en de ballotagecommissie bepaalt dan vervolgens of de liedjes die jij aanvraagt ook daadwerkelijk gedraaid kunnen worden natuurlijk. Hè? Inmiddels is het alweer bijna 3:30. Die tijd die vliegt als je lol hebt. Tanja, die zit al klaar. Die zegt, Michel, schiet eens even op. Ik wil het nieuws lezen. Nou, dat kan. Over pak een beetje 5 minuutjes. Eerst nog even Summer. This is my body. Isn't ready. Ja, nee, ik ook niet. It's the 4th of July. Niet waar. Het is 15 augustus. Sukkel.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Almelo overweegt aangifte te doen vanwege terugkerende anti-asieluitingen in de stad. De leuzen werden onder meer op openbare aanplakborden gezet. De gemeente heeft daarom inmiddels alle publicatieborden in Almelo weggehaald. De uitingen werden op verschillende plekken verspreid door Joep Kamp. Volgens de gemeente kan er sprake zijn van een overtreding van de wet of van beschadiging van gemeentelijke eigendommen. En daarom wordt bekeken of aangifte wordt gedaan. De gemeente zegt dat de aanplakborden eigenlijk alleen bedoeld waren voor verkiezingsuitingen. En omdat ze inmiddels niet meer worden gebruikt, zijn ze weggehaald. Daarmee wil de gemeente ook voorkomen dat de anti-asieluitingen opnieuw op die plekken verschijnen. Het Bruegeliaans Festijn in Losser is in volle gang. Het centrum staat dit weekend in het teken van muziek, theater, marktkramen en middeleeuwse taferelen. Nieuw dit jaar is het Breugeldorp, dat vandaag en morgen te bezoeken is met historische ambachten, verhalenvertellers en oude volksspelen. Vanwege de warmte zijn er extra waterpunten en kunnen kinderen gratis ranja krijgen. Ook is er zonnebrand beschikbaar. Het feest duurt nog tot en met morgen. Het volledige programma staat op bruegeliaansfestijn.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm dan gisteren. De maxima liggen vandaag rond de 27 graden. En ook is het op veel plaatsen steeds meer bewolkt. Er staat een zachte noordelijke wind. Ook morgen is het bewolkt met zo'n 23 graden, maar het blijft droog.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten als je nu aansluit in de file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

liefde aangevraagd door Ton. En dus ook met liefde gedraaid door Michel. Ja, dat hebben we wel. Een liedje Call It Love van Poco hoor je hier. Bij de Otto Show Twente FM. Een bijzonder goede zaterdagmiddag. Wat fijn dat je er bent. Tot aan 6 uur ben ik bij je met een heleboel fijne muziek. En natuurlijk ook een aantal belangrijke items in het kader van de zingeving. Ja, zeker weten. Ja, een beetje een zingevend programma is dit. Zometeen ga ik namelijk even bellen met Merle. Eens even kijken of zij ons nog een klein beetje mindfulness bij kan brengen vandaag. Maar ik heb ook een nieuw item in dit programma vandaag. En dat item dat heeft ook een beetje met zingeving te maken. En ook met duurzaamheid. Maar duurzaamheid wordt vaak dan weer vanuit zingeving ingegeven natuurlijk. Dus ja, wat dat dan is, dat komt zo meteen wel. Hè? Ja, dat ga ik zo meteen vertellen. Ja, later in de show in ieder geval. Ja. Oh, leuke cliffhanger of niet? En ik snap wel, ik wil daar helemaal niet op wachten dat je dat denkt. Nou, dat denkt David Guetta en One Republic ook. I don't wanna wait. Let's make

0: Sabrina Carpenter, het liedje Tears. Ja, dat vind ik een leuk liedje. Kan ik uren naar luisteren? Nou, niet naar dat ene liedje, maar wel naar Sabrina Carpenter of naar meer van dat soort artiesten. Maar ja, dat uren luisteren naar muziek, dat is misschien ook niet altijd goed. Soms moet je ook een beetje luisteren naar jezelf. Even een momentje van rust inbouwen. En dat is dus precies wat we hier dus ook altijd doen in dit programma op de zaterdagmiddag. Als ik het bedje heb,
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Ja, want we hebben natuurlijk Merle die ons altijd even weer terug op aarde brengt. Goedemiddag, Merle.
2: Goedemiddag.
0: Hey, fijn je weer even te spreken. Is al even geleden. Ja. Vorige week waren we er niet, natuurlijk.
2: Ja, dus, klopt.
0: Hey, hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ben je de hete dagen doorgekomen?
2: Zeker. Nu weer even wat regen, dus
0: lekker.
2: Mooie afwisseling.
0: Ja. Maar het blijft nog wel een beetje warm. Maar volgende week 21 graden, heerlijk even weer.
2: Ja, even rust van die hitte.
0: Zo is het. Hey, wat gaan we vandaag bespreken inmiddels?
2: We gaan het vandaag hebben over grote emoties die soms niet helemaal te verklaren zijn in het moment en wat je daar eventueel mee kan.
0: Heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is: soms heb je niet minder emotie nodig, maar meer begrip voor waar de emotie vandaan komt.
0: Nou, kom maar door.
2: Nou, ik neem aan dat jij dat ook wel kent. Dat je soms van die momenten hebt dat je eigenlijk veel heftiger reageert op een soort van normale situatie dan je zou verwachten.
0: Ja.
2: Dus als je erover nadenkt, dat je denkt, nou, die persoon zegt nu onze afspraak af en ik ben helemaal, ik word daar echt heel boos van, of word daar heel verdrietig van, of nou, bijvoorbeeld zoiets relatief kleins, of kleiner dan je zou verwachten.
0: Ja.
2: Dat je dus hele grote emoties ervaart. Ja, herken je dat?
0: Dus zeker, dat komt wel eens voor, ja. Zeker de afgelopen 9 maanden.
2: Ja. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. En het hoeft natuurlijk niet zo'n voorbeeld te zijn, maar het kan natuurlijk van alles zijn.
0: Ja,
2: dat je opeens jezelf eventjes observeert, dat er even zo'n moment is van, hè, maar waarom raakt dit me zo? Waarom maakt dit me zo verdrietig, zo boos, zo, nou ja, wat dan ook. En vaak als zoiets gebeurt, is dat dus ook terecht dat je dat afvraagt. Want waarschijnlijk is die situatie inderdaad niet zo heftig in het moment dat het die emotie soort van rechtvaardigt. Ook al zou je dat niet zo, hoef je dat niet zo te zeggen, want er is niet echt een goede fout hier. Maar wat wel dus interessant is, als je dat dus opmerkt, is dat het dus ook echt waarschijnlijk zo is dat die emotie veel meer van vroeger komt. Dus van een eerdere situatie waar je misschien die emotie niet goed hebt verwerkt, of waar je er nog steeds ergens onbewust misschien een conclusie aan hebt uit heb getrokken.
0: Ja.
2: En dat is dus echt heel interessant om daar naar te kijken. Van, god, maar waar komt dat nou vandaan? Wanneer was de eerste keer dat ik dit zo voelde? Of wanneer, waar komt deze emotie vandaan? Wat is de oorsprong eigenlijk? Want het wordt vaak iets getriggerd, wat dus niet, wat we net zeiden, bij die huidige situatie hoort.
0: Precies, ja. En kunnen we daar wat aan doen of niet?
2: Ja, op zich kan je daar wel wat aan doen. Het is een van de dingen waar ik zelf ook het meeste mee werk. Maar wat ik ook echt een van de krachtigste manieren ook van een soort van praattherapie of therapie vind, is inner child work. En dat is een manier waarop je echt dus naar binnen gaat en gaat onderzoeken van, goh, waar komt dit nou vandaan? Welk deel van mij voelt zich nou onveilig? Of wat kan ik zelfs nu als volwassene, die eigenlijk in principe alles, heel veel dingen zou kunnen doen voor jezelf. Wat zou ik nu als volwassene kunnen doen om te zorgen dat deel van mij, dat kinddeel vaak, dat hij zich weer wat veiliger gaat voelen. En dat hij ook beseft van, hé, maar we zijn, er is nu ook een volwassene in mij, zeg maar, die voor mij kan zorgen. En eigenlijk is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Dat is trouwens niet de approach die je gaat nemen, want je gaat natuurlijk wel echt dan heel veel compassie uiten ook voor dat kind. Want het is ook heel eng. Als je een kind bent en er gebeurt iets heftigs, dan kan je niet zoveel.
0: Nee, en dan heb je nog niet de tools om daar lekker mee om te gaan en dat een goede plek te geven. En dan blijft dat misschien sudderen. En dan komt dat in één keer als je 47 bent zo naar boven.
2: Ja, dat kan. Ja. En dan is het dus heel interessant als je dat dus opmerkt. En als je denkt, nou, ik wil hier eigenlijk wel wat mee. Om daar eens onderzoek naar te gaan doen van, goh, waar komt dat dan vandaan? En om echt bijna een soort van in gesprek te gaan met dat jongen.

0: Helder. Hey, en heb je hem nu rond de quote? Zullen we eens kijken?
1: Ja, de quote was: soms heb je niet minder emotie nodig, maar meer begrip voor waar die emotie vandaan komt.
0: Nou, volgens mij is die helemaal mooi rond weer, Miriam. Dankjewel en graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Even een moment van rust met Mindful Merle.

Fever Dream hoor je van Alex Warren bij de Autoshow op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het is 4:06 geworden inmiddels. Het is bijna tijd voor het nieuws natuurlijk dan dus ook. En ik zit even nog in de playlist te kijken. Ik heb er nog 5 liedjes in staan die je dan voor het nieuws nog zou kunnen draaien. En daar moet ik er even eentje van kiezen. En ik heb wel zin om een beetje te dansen. Jullie ook? Ik wel. Nou, dat gaan we dan maar even doen. Met Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeren een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
3: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: Och, je zou toch zo verliefd zijn op iemand dat je urenlang met die persoon wil praten. Elkaar mist zodra je niet meer samen bent en dat diegene altijd maar in je hoofd zit. Och, god, is dat toch fijn. Hè? Dit liedje gaat helemaal niet zozeer over het praten zelf, maar om de intimiteit en die verbondenheid tijdens al die nachtelijke gesprekken die ze dan met elkaar voeren. Och, wat een liefde. Oh. Jouw keuze in Twente.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ah, je hoorde natuurlijk Harry Styles en Late Night Talking. Goedemiddag, welkom. 4:06 alweer. Ach, die middag die vliegt voorbij, hè. Langzaam maar zeker glijden we richting die avond. En die avond die staat natuurlijk weer in het teken van Eredivisie voetbal natuurlijk vanavond. Hè? Ja, de tweede speelronde is gisteravond al begonnen. Met een wedstrijd tussen Telstar en Sparta Rotterdam. 1-3 is die geworden en straks om 5:30 is Willem II NEC. Om 5:45 misschien wel de leukste wedstrijd van dit weekend. Utrecht tegen AZ. Excelsior PSV is om 8:00 en om 9:00 Fortuna Sittard tegen Cambuur. En morgen dan speelt natuurlijk FC Twente thuis tegen PEC Zwolle om 2:30. Ja, leuk man. Ik heb er nu al zin in. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben er tot 6:00. Ja, en tot die tijd kan ik lekker veel liedjes draaien. En misschien wil jij wel wat invloed uitoefenen op al die liedjes die ik dan ga draaien. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar de berichtenbox op twentefm.nl of in de 1Twente-app. Ik zie trouwens dat Raymond ook een liedje heeft ingediend. Hey, die komt straks voorbij. Die moet ik zo meteen even opzoeken. Maar komt helemaal goed, Raymond? Ja, ik heb er nu al zin in. Een leuk liedje. Oh, welke is dat? Dat ga ik nog niet verklappen. Nee, dat komt zo meteen voorbij, lieve mensen. Maar eerst even deze fijne plaat. Och jongens, even ontspannen, even relaxen. Michel Otter, even de ADHD-stand uit. En even ontspannen met Moby en Natural Blues. Oh.

0: Michel Otter.
1: Prima. We weten niet dat we zin in
2: jou doen. Hij doet enorm zijn best.
1: Maar voor de rest kan hij helemaal niks van.
0: De Otter Show.

0: Show Twente FM. En daarvoor nog iets anders. Ik heb geen idee wat ik daarvoor nog heb gedraaid. Nee. Maakt het niet uit. Nee, is helemaal niet belangrijk. Hey, wat fijn dat je er bent. Het is tijd voor het volgende.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, en die koppelen even aan een beetje een persoonlijke gebeurtenis deze week. Want afgelopen donderdag is mijn zus 50 jaar geworden. Gefeliciteerd!
2: Natasja, dit is je verjaardag.
0: Ja.
2: Je verjaardag.
0: Gaat zomaar niet voorbij. Zeker niet, zeker niet. Gisteravond hadden we een dik vet feestje van haar. Ja, ze had een mooi feestje gedaan in Lonneker bij zo'n café. Supergezellig, alle vrienden van haar waren er. En het leuke is, dan mag je dus ook een eigen playlistje aanleveren. En op een gegeven moment was er een liedje op en toen zei ze... Oh, ken je deze nog, Michel? Ken je deze nog, Michel? Ja, natuurlijk ken ik die nog. En toen dacht ik, dat is ook wel een hele leuke Otter Show Essential om te draaien vandaag. En dat is deze van Evelyn Thomas. High Energy, voor mijn zus dus.

0: Iron Lion Zion, zo heet het liedje van Bob Marley en The Wailers. En daarvoor hoor je ook nog dus die prachtige plaat van Evelyn Thomas. In het kader van...
1: The Otter Show Essential.
0: Inderdaad, het liedje High Energy. Ha, lach man. Hey, fijn dat je er bent bij Twente FM. Jouw keuze in Twente, kan ik iets voor je betekenen? Geef het even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Raymond heeft het ook gedaan. Hij geeft aan dat hij wel een mooie suggestie voor me heeft. Want dat is wel heel erg tof. Er staat een liedje in de onmeunige 999. Ieder jaar, zegt hij, maar je hoort hem nooit. Ik heb hem even opgezocht. Hij staat maar liefst op een vrij hoge positie. Namelijk op nummertje 28 afgelopen jaar. En dan, ja, dan is het misschien soms wel gek dat je hem niet hoort. Maar dan is het des te meer een genoegen om hem nu te kunnen draaien. Speciaal voor Raymond, dit is The Amazing Stroopwafels. Stroopwafels met Oude Maasweg.

0: klopt ook weer geen reet van. Zijn we al nu 3:15? Nee, het is 4 minuten voor 4:30. Dat betekent dat het bijna tijd is voor streeknieuws. Tanja, zit je er klaar voor? Ja, ze knikt ja. Beetje vroeg namelijk, maar nou, moet ik nog even reclame doen en dan ben je aan de beurt, Tanja. Ja, oké, mooi.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Almelo overweegt aangifte te doen vanwege terugkerende anti-asieluitingen in de stad. De leuzen werden onder meer op openbare aanplakborden gezet. De gemeente heeft daarom inmiddels alle publicatieborden in Almelo weggehaald. De uitingen werden op verschillende plekken verspreid door Joep Kamp. Volgens de gemeente kan er sprake zijn van een overtreding van de wet of van beschadiging van gemeentelijke eigendommen. En daarom wordt bekeken of aangifte wordt gedaan. De gemeente zegt dat de aanplakborden eigenlijk alleen bedoeld waren voor verkiezingsuitingen. En omdat ze inmiddels niet meer worden gebruikt, zijn ze weggehaald. Daarmee wil de gemeente ook voorkomen dat de anti-asieluitingen opnieuw op die plekken verschijnen. Het Bruegeliaans Festijn in Losser is in volle gang. Het centrum staat dit weekend in het teken van muziek, theater, marktkramen en middeleeuwse taferelen. Nieuw dit jaar is het Breugeldorp, dat vandaag en morgen te bezoeken is met historische ambachten, verhalenvertellers en oude volksspelen. Vanwege de warmte zijn er extra waterpunten en kunnen kinderen gratis ranja krijgen. Ook is er zonnebrand beschikbaar. Het feest duurt nog tot en met morgen. Het volledige programma staat op bruegeliaansfestijn.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is vandaag iets minder warm dan gisteren. De maxima liggen vandaag rond de 27 graden. En ook is het op veel plaatsen steeds meer bewolkt. Er staat een zachte noordelijke wind. Ook morgen is het bewolkt met zo'n 23 graden, maar het blijft droog.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Voor de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem 10 minuten vertraging, 2 kilometer file door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dit vind ik zo'n leuk liedje, jongens. Stella Lefty. Een liedje dat heet Boston. En gisteravond, toen trad Mumford & Sons op voor de derde nacht op rij, derde avond op rij, op Madison Square Garden in New York. En Stella Lefty, die kwam erbij op het podium om dit liedje te zingen. Oh, wat een leuk liedje. I like it when you're nice to me. Dat is wat ze zingt. Nou, dat is toch altijd leuk als mensen je aardig vinden. Dat is nooit een reden om iets wel of niet te doen. Maar het is wel fijn als iemand je uiteindelijk aardig vindt. En dan uiteindelijk dus ook heel hard naar je toe komt rennen. Omdat hij zo van je houdt. Omdat hij zo veel in je ziet. En omdat hij je zo waardeert. En Bryan Adams, die heeft daar dan weer een liedje over gemaakt. Ach, het sluit allemaal zo mooi op elkaar aan vandaag. Dit is Run to You.

Lekker liedje, man. Grace Kelly hoor je van Mika bij de Autoshow op Twente FM. Hey, ik heb altijd rond deze tijd even een tipje voor je. Een uittipje. Even ontspannen. Even weg van de dagelijkse drukte. Zo ook vandaag. Want morgen zou je om 4 uur naar de Houtmaat in Hengelo kunnen gaan. Want daar is een optreden van de band Clockwork. En het leidmotief van die band is On the Shoulder of Giants. Ze spelen liedjes van mensen voor wie die band grote bewondering heeft. En die Giants, ja, wie zijn het dan? Nou, wat dacht je van Tom Petty, J.J. Cale, Paul Carrack, Paul Weller, Neil Young, om er maar even een paar te noemen. Dus heel erg tof. Gijs Orné, die is de drummer van die band. Hij heeft een jazzachtergrond, maar dat niet alleen. Nee, want Gijs, ja, het is heel grappig. Ik ken Gijs als docent Nederlands. Ja, hij was collega van mij op mijn school waar ik werk. Ja, en hij speelt dus daar in de Houtmaat. Super tof, man. Zo'n leuke reden om daar eens even naartoe te gaan. Hey, Spik Splinter Hagel, vonkel nieuwe muziek. Ik hou ervan. Zo ook deze nieuwe single van Nothing But Thieves. Het liedje dat heet Baby Cool.

Goes On van The Whispers. En daar herken je natuurlijk ook wel die andere hit uit de jaren 90. Zeros in natuurlijk, Miami van Will Smith. Want die heeft natuurlijk deze beat flink gejat. Ja, en heel goed gedaan, dat dan weer wel. Hey, je hebt misschien wel meegekregen. Gisteren heeft Heracles zijn eerste thuiswedstrijd gespeeld in de keukenkampioendivisie van dit jaar. En ze hebben gewonnen, ja, met 3-2 tegen FC Den Bosch. Hartstikke goed gedaan. Twee wedstrijden gespeeld, twee keer gewonnen. Dus de eerste stappen richting terugkeer in de eredivisie zijn gezet. We hebben daar een hartstikke goed artikel over geschreven op onze website 120.nl. Als mede een artikel over de Zeperts misschien, min of meer, die FC Twente heeft gemaakt tegen Dutch in Slowakije. Waar Twente uiteindelijk nog net door het oog van de naaldkrop en 3-3 gelijk speelde. Dankzij dat hele laatste doelpunt op het allerlaatste moment van Piaccia, die wel lekker aan het ontpoppen is nu eindelijk. Hopen dat Twente morgen die ontketende Piaccia weer in kan zetten. En ervoor kan zorgen dat thuis tegen Zwolle gewonnen gaat worden. En vooral ook komende week, donderdag, thuis tegen Karabach. Hè. Dat is de volgende ronde, de play-off in de Conference League. Twee wedstrijden, twee donderdagavonden achter elkaar. Moet Karabach verslagen worden om door te gaan in het Europese toernooi? Laten we hopen dat dat gaat lukken in ieder geval. Ik heb het al een paar keer gevraagd vandaag. Wil je dat ik een liedje voor je draai? Dan moet je even de berichtenbox induiken op onze website twentefm.nl of de berichtenbox van 120. Of de app, dat kan ook nog. Hebben we ook nog inderdaad. Ja, dat mag allemaal. En Mireille heeft dat ook gedaan. En Mireille die vroeg echt een dikke vette klassieker aan. En dat wist eigenlijk Adrian Gervais toen hij dat schreef ook al. Let maar op.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En hondentrimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon, door een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In samen.

0: Cobra en I don't wanna be.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ach, fijn jongens. Het laatste stukje van de Otter Show is aangebroken. Niet dat dat per se fijn is, maar het is vooral fijn dat ik hier mag zijn, hè? Ja, dat bedoel ik ermee te zeggen. Niet dat ik het fijn vind dat ik zo meteen klaar ben. Nou, ook wel. Na 3 uur is het ook wel goed, hè? Dat is ook wel weer waar. Hé, maar fijn dat je er bent. Als ik nog iets voor je kan betekenen op muzikaal gebied, geef het dan nog snel even door, hè? Het uurtje is zo voorbij. Dat kan via de berichtenbox op twentefm.nl of via de app van 1 Twente. Dat komt allemaal bij mij binnen en dan kan ik kijken of ik dat voor je kan draaien. Ik ga zometeen ook nog een nieuw item doen in dit programma. Ja, ik vind het echt een heel leuk item zelf. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het vinden. Het heeft iets met duurzaamheid te maken en zo. En ja, wat een dingetje, kan ik je vertellen. Ja. Nou, ik heb er nu al zin in. Ja. Hey, en voor de rest gewoon lekker veel muziek,
1: de
0: hè?
1: De Otter Show, oh, ja, oh, ja, sorry. Met Michel Otter.
0: Hebben we net ook gedaan.
1: Twente FM.

0: I knew it, zo heet het liedje.
1: I knew it.
0: En die is hartstikke goed, van Taylor Swift. Mensen, het is tijd voor iets nieuws op uw radio. Ja. Ik had een beetje het gevoel vanmiddag toen ik naar de studio ging... dat ik weer even 20 jaar terug in de tijd ging. Misschien wel langer. Want dat moet ik even vertellen. Als inleiding van dit nieuwe onderdeel van dit programma. Dan ging ik naar de radiostudio in Enschede. Misschien was het nog wel aan de Getfertzingel in het oude gebouw van de krant. En dan zaten wij daar in de kelder. En dan ging ik met mijn beste vriend, mijn kameraad... waarmee ik ook mijn radioprogrammaatje maakte. Rock Crown heette dat in die tijd nog. En daar ging ik daar naartoe met een koffer vol met cd's. Misschien wel twee koffers vol. Maar er zaten ook een aantal echt goed uitgezochte cd's. Want we moesten echt nadenken welke liedjes willen we allemaal draaien. Er stond natuurlijk niks klaar in de playlist wat we konden draaien wat bij ons programma paste. Dus we moesten echt goed nadenken over wat we allemaal mee wilden nemen. En nu heb ik vandaag een hele stapel cd's meegenomen. Echt waar, ik heb ze hier echt in mijn hand. En dat heeft te maken met het nieuwe item. Ik heb een nieuw item bedacht. Dat item dat heet, de kringloopknaller of zoiets. Ja, dat denk ik dat het een mooie naam is. Misschien moet ik daar nog aanpassen. Maar wat ik heel leuk vind tegenwoordig, ik ben weer helemaal terug in het verzamelen van muziek. In het kopen van cd's en vinylplaatjes. En een van de leukste dingen om te doen is naar de kringloopwinkel gaan. Of dat nou in Borne is bij mij, of in Hengelo, of ik ben in Enschede geweest. Andere plaatsen hebben ook natuurlijk allemaal mooie kringloopwinkels. In Almelo ben ik ook al geweest. En dan even door de cd-bakken en door de vinylbakken heen snuffelen. En zo heb ik de laatste weken best wel wat vinyl en wat cd's weggeplukt uit de cd-bakken en de vinylbakken daar. En dus ja, en dan echt voor weinig geld ook, hè. Ik heb hier een stapeltje cd's. 1, 2, 3, 7 cd'tjes heb ik nu bij me. Daar kan ik maar eentje van gebruiken vandaag. Maar 7 cd'tjes heb ik bij me. En al die cd'tjes die kosten 1,5 of 2 euro. Ja, dat is toch fantastisch. Heb je gewoon weer cd's in de hand voor heel weinig geld. Wat heb ik meegenomen vandaag bijvoorbeeld? Nou, ik heb Good News from the Next World van Simple Minds bijvoorbeeld. Of New Gold Dream van de Simple Minds. Ik heb ook Tragic Kingdom van No Doubt bij me liggen. En The Common Linnets, ook tof, heb ik voor 1,50 gekocht. Maar eentje die ik er nu even bij pak, die is helemaal te gek. Die had ik ooit wel, deze plaat, deze cd. In een best luxe uitvoering ook. Maar die heb ik dus blijkbaar verkocht. Ja, dat is jammer. Dus moest ik opnieuw kopen. Maar ja, hey, voor 2 euro... is het geen enkel probleem om deze even opnieuw te kopen. Want dit is ook best wel een unieke uitvoering. Een double album met cd en dvd. Met op de cd 11 new songs. En op de dvd een documentary... en 5 video performances from U2. How to Dismantle an Atomic Bomb. Die plaat heb ik gekocht voor 2 euro in de kringloopwinkel. Heel erg tof. En van die plaat hoor je nu deze geweldige single. Dit is The City of Blinding Lights... De kringloopknaller van deze zaterdag. Och, wat een leuk item. Ik geniet er nu al van.

eternity. Ah, wat een leuk liedje, man. De Snap. The first, the last eternity. Nou, zo heet hij. The first, the last eternity, inderdaad. Oh, ik vind het leuk. Weet je wat ik ook een leuk liedje vind van Snap? Welcome to Tomorrow. Dat vind ik ook leuk. Maar als ik eraan denk, dan raak ik die morgen even. Maar dan moet ik even... Oh, moet ik niet vergeten. Nou, we gaan zien of ik het onthoud morgen, toch? Ja. Zullen we zien, op het laatste moment bedenk ik dat. Nou, we gaan het meemaken. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM. Kan ik nog iets voor je betekenen? Geef het door via de berichtenbox op twentefm.nl. Ik heb trouwens nog wel een klein beetje traumaverwerking nodig. Nu, merk ik. Want ik ben een beetje in de steek gelaten. Echt, echt. Want ik zei het net al, hè. Ik had het er al eerder vandaag over. Het was een beetje druk hier in de studio. Want er waren allemaal mensen bezig zo met biljarten. Ja, dat was een mooi biljarttoernooitje hier aan de gang. Maar die mensen van het biljarttoernooi, die zijn inmiddels weg. Die zijn net vertrokken. Maar ze dachten niet meer aan mij. Ze hebben gewoon alle licht uitgedaan. Dus ik zit hier nu gewoon in het donker. Gelukkig is het buitenlicht. Dat scheelt dan wel. Maar het is toch ik voel me een beetje eenzaam op deze manier. Als iedereen niet meer aan mij denkt en gewoon de lampen uit gaat doen. Ja. Gelukkig is het geen 7:30 of 8:30 s'avonds dat ik hier echt in het donker zit. Want anders moest ik huilen, was ik bang geweest. Dat is ook niet leuk. Nee. Hey, fijn dat je er bent. Ik heb fijne muziek voor je. En als je denkt, nee Michel, vind ik geen fijne muziek, kom dan maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan draai ik andere muziek die jij graag wil horen. Ja. Maar tot die tijd zoek ik zelf de liedjes uit. Level 42 hoor je nu.

0: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote verhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Lemselo is opnieuw onrust ontstaan over mogelijke woningbouw in het buitengebied. Bouwbedrijf Trebbe heeft 6 hectare landbouwgrond gekocht tussen de Ootmarsumse dijk, de Hilbertweg en de Boerrichterweg. Stichting De Noordelijke S vreest dat de aankoop te maken heeft met toekomstige bouwplannen en vraagt de gemeente Oldenzaal en Dinkelland om duidelijkheid. Vorig jaar ontstond al commotie over mogelijke woningbouw buiten de gemeentegrenzen van Oldenzaal. Die plannen werden geschrapt. Het nieuwe gemeentebestuur beloofde dat woningbouw binnen de eigen gemeentegrenzen blijft. Alle kinderen in Almelo moeten goed kunnen spelen in een speeltuin en daarom zijn er bij Stadsboerderij Beeklust nieuwe speeltoestellen geplaatst voor toegankelijk spelen. Zo kunnen nog meer kinderen samen spelen en plezier maken. Er kwam een rolstoeltoegankelijke draaimolen en een vogelnestschommel. Verder werd een extra toegangspad aangelegd, zodat kinderen in een rolstoel de speelplek makkelijker kunnen bereiken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Words van Alesso samen met Zara Larsson hoor je bij de Oddshow op Twente FM. Hey, ja, het is toch een mooi verhaal dit hoor. Want ja, van een DM naar een uitverkochte arena in Amerika. Dat is nog eens een lekker berichtje in je inbox, hè, zo'n DM'tje. Want Douwe Bob, die mocht deze week zomaar optreden tijdens de show van de Zac Brown Band in Pittsburgh, Pennsylvania. Donderdagavond stond hij daar in de PPG Paints Arena voor duizenden Amerikaanse countryfans. En blijkbaar blijft het niet bij dat ene optreden. Douwe Bob mag namelijk bij een paar shows van de Zac Brown Band het podium op. Dus ja, van een berichtje op Instagram naar het voorprogramma van één van de Amerikaanse grootste countrybands. Ja, soms moet je dus toch maar gewoon even dat DM'tje sturen, hè. En als we dan toch even over Douwe Bob hebben, dan is het misschien wel goed om even wat gas terug te nemen. Dit is Douwe Bob met Slow.

Stars Will Align. Je hoorde die mannen van Imagine Dragons samen met Keigo hier bij de Odd Show op Twente FM. Daarvoor ook nog Ghost Town van Adam Lambert. Ja, die gast die ken je wel. Die was natuurlijk altijd soloartiest, maar uiteindelijk is die de nieuwe zanger van Queen geworden. Ja, dat wist je ook wel, toch? Ja, wel. Zo niet, dan wist je dat nu. Hey, de Otto Show zit erop voor vandaag. Morgen om 3 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. Ik heb nog tijd voor één liedje van Bobby Brown. Dit is Every Little Step. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Lemselo is opnieuw onrust ontstaan over mogelijke woningbouw in het buitengebied. Bouwbedrijf Trebbe heeft 6 hectare landbouwgrond gekocht tussen de Ootmarsumse dijk, de Hilbertweg en de Boerrichterweg. Stichting De Noordelijke S vreest dat de aankoop te maken heeft met toekomstige bouwplannen en vraagt de gemeente Oldenzaal en Dinkelland om duidelijkheid. Vorig jaar ontstond al commotie over mogelijke woningbouw buiten de gemeentegrenzen van Oldenzaal. Die plannen werden geschrapt. Het nieuwe gemeentebestuur beloofde dat woningbouw binnen de eigen gemeentegrenzen blijft. Alle kinderen in Almelo moeten goed kunnen spelen in een speeltuin en daarom zijn er bij Stadsboerderij Beeklust nieuwe speeltoestellen geplaatst voor toegankelijk spelen. Zo kunnen nog meer kinderen samen spelen en plezier maken. Er kwam een rolstoeltoegankelijke draaimolen en een vogelnestschommel. Verder werd een extra toegangspad aangelegd, zodat kinderen in een rolstoel de speelplek makkelijker kunnen bereiken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van de voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jetten en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Voor een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Lemselo is opnieuw onrust ontstaan over mogelijke woningbouw in het buitengebied. Bouwbedrijf Trebbe heeft 6 hectare landbouwgrond gekocht tussen de Ootmarsumse dijk, de Hilbertweg en de Boerrichterweg. Stichting De Noordelijke S vreest dat de aankoop te maken heeft met toekomstige bouwplannen en vraagt de gemeente Oldenzaal en Dinkelland om duidelijkheid. Vorig jaar ontstond al commotie over mogelijke woningbouw buiten de gemeentegrenzen van Oldenzaal. Die plannen werden geschrapt. Het nieuwe gemeentebestuur beloofde dat woningbouw binnen de eigen gemeentegrenzen blijft. Alle kinderen in Almelo moeten goed kunnen spelen in een speeltuin en daarom zijn er bij Stadsboerderij Beeklust nieuwe speeltoestellen geplaatst voor toegankelijk spelen. Zo kunnen nog meer kinderen samen spelen en plezier maken. Er kwam een rolstoeltoegankelijke draaimolen en een vogelnestschommel. Verder werd een extra toegangspad aangelegd, zodat kinderen in een rolstoel de speelplek makkelijker kunnen bereiken. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in the brewery.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het AD-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: maakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In de Tubantia lezen we een verhaal over bewoners van een appartement aan de Akkerstraat in Enschede, want die zijn naar de rechter gestapt vanwege problemen met hun vloerverwarming. Zelfs als de verwarming uitstaat, zou er volgens hen 750 liter water per uur door de installatie gaan. In de winter krijgen ze hun woning bovendien nauwelijks warm. Woningcorporatie Ons Huis zegt dat er niets mis is, maar laat wel opnieuw onderzoek doen. Uiterlijk 30 september moet dat klaar zijn. De profronde van Almelo kijkt mogelijk naar een toekomst met vrouwenwielrennen als hoofdprogramma. De grote namen bij de mannen zijn steeds moeilijker en duurder om naar Almelo te halen, terwijl het vrouwenwielrennen juist enorm populair is. Volgens kenners is dit het moment om die overstap te maken. Nederlandse toppers zijn nog betaalbaar en de kalender biedt bij de vrouwen meer ruimte voor criteriums. In Lekkerkerk kwamen onlangs zo'n 20.000 mensen al af op een vrouwenwedstrijd. Dit jaar verandert er in Almelo nog niets. De profronde is op 28 augustus en onder andere Pim Ronhaar, Juri Havik en Kjeld Nuis staan dan aan de start. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel veel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
14: Woi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Comomeer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In de Tubantia lezen we een verhaal over bewoners van een appartement aan de Akkerstraat in Enschede, want die zijn naar de rechter gestapt vanwege problemen met hun vloerverwarming. Zelfs als de verwarming uitstaat, zou er volgens hen 750 liter water per uur door de installatie gaan. In de winter krijgen ze hun woning bovendien nauwelijks warm. Woningcorporatie Ons Huis zegt dat er niets mis is, maar laat wel opnieuw onderzoek doen. Uiterlijk 30 september moet dat klaar zijn. De profronde van Almelo kijkt mogelijk naar een toekomst met vrouwenwielrennen als hoofdprogramma. De grote namen bij de mannen zijn steeds moeilijker en duurder om naar Almelo te halen, terwijl het vrouwenwielrennen juist enorm populair is. Volgens kenners is dit het moment om die overstap te maken. Nederlandse toppers zijn nog betaalbaar en de kalender biedt bij de vrouwen meer ruimte voor criteriums. In Lekkerkerk kwamen onlangs zo'n 20.000 mensen al af op een vrouwenwedstrijd. Dit jaar verandert er in Almelo nog niets. De profronde is op 28 augustus. En onder andere Pim Ronhaar, Juri Havik en Kjeld Nuis staan dan aan de start. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel veel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met twee blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het AD Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In de Tubantia lezen we een verhaal over bewoners van een appartement aan de Akkerstraat in Enschede, want die zijn naar de rechter gestapt vanwege problemen met hun vloerverwarming. Zelfs als de verwarming uitstaat, zou er volgens hen 750 liter water per uur door de installatie gaan. In de winter krijgen ze hun woning bovendien nauwelijks warm. Woningcorporatie Ons Huis zegt dat er niets mis is, maar laat wel opnieuw onderzoek doen. Uiterlijk 30 september moet dat klaar zijn. De profronde van Almelo kijkt mogelijk naar een toekomst met vrouwenwielrennen als hoofdprogramma. De grote namen bij de mannen zijn steeds moeilijker en duurder om naar Almelo te halen, terwijl het vrouwenwielrennen juist enorm populair is. Volgens kenners is dit het moment om die overstap te maken. Nederlandse toppers zijn nog betaalbaar en de kalender biedt bij de vrouwen meer ruimte voor criteriums. In Lekkerkerk kwamen onlangs zo'n 20.000 mensen al af op een vrouwenwedstrijd. Dit jaar verandert er in Almelo nog niets. De profronde is op 28 augustus. En onder andere Pim Ronhaar, Juri Havik en Kjeld Nuis staan dan aan de start. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond koelt het af naar 12 tot 14 graden met daarbij een kleine kans op regen. Morgen is het zo goed als droog, maar er is wel veel bewolking. De temperatuur zal liggen tussen de 22 en de 24 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: witte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken, toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. De komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedendag, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals